chak, oom chaka, oom chaka, oom chak chak, oom chaka, oom chaka, oom chak chak, oom chaka, oom chaka, oom chak chak, oom chaka, oom chaka, oom chak chak. Weil du heut Geburtstag hast,